Dat waren songs uit On the Town, West Side Story, Candide en Wonderful Town. Allemaal songs van Leonard Bernstein. Gezongen door Alfred Drake en Roberta Peters. Met onder andere Enoch Light en zijn orkest. Deze Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 299ste keer jazz in de film. En daarbinnen voor de 33ste keer aandacht voor scores van Piero Piccioni. En wel voor de film Alastair MacLean's Puppet on a Chain uit 1970. En Le Témoin uit 1978. In 1970 wordt een boek van Alastair MacLean verfilmd waarin de drugshandel de hoofdrol speelt. Ook toen al moest je daarvoor in Nederland zijn. In de actiefilm Puppet on a Chain gaat een agent van de narcotica-brigade van Interpol naar Amsterdam op jacht naar een drugssyndicaat. Regisseur Jeffrey Reeves filmt de stad als een pool des verderfs, waar een collega van de agent al meteen op Schiphol overhoop wordt geknald en zijn assistente wordt teruggevonden aan een vleeshaak. Zelfs een priester ontpopt zich als een duivel. Alastair MacLean schreef zelf het scenario waarbij hij dankbaar gebruik maakte van de Amsterdamse grachten voor speedbootachtervolgingen en heroïnelijken. Piero Piccioni benadert Puppet on a Chain alsof het een soort witte blaxploitation movie is, maar het niet dat hij op dat genre vooruit loopt. Voor zijn dynamische score past hij hetzelfde instrumentarium toe als in de loop van de jaren 70 voor die zwarte misdaadthrillers in de grote stad wordt gebruikt. Zijn geliefde Hammondorgel klinkt niet meer zoetsappig als op een cocktailparty, maar blaast agressief over het orkest heen. De koperblazers worden bespeeld met een soul-inslag en de drums leveren een funky aandrijving. De elektrische gitaar gaat zijn eigen gang, zoals in de James Bond films. Filmcomponist Lalo Schifrin zal jaren later op diezelfde manier de harde politieman Dirty Harry gaan begeleiden in de misdaadfilms met Clint Eastwood. Omdat Alastair MacLean's Puppet on a Chain een Engelstalige productie is, kan Piero Piccioni zijn materiaal schrijven voor de London Symphonia. We gaan luisteren naar een uitvoering door dit orkest en het orkest staat onder leiding van Harry Rabinowitsch.

Deze muziek voor Puppet on a Chain van Alastair MacLean was een buitenlands uitstapje voor componist Piero Piccioni, maar er waren er meer. Hij schreef de scores bij een paar Amerikaanse producties, maar hij was actiever in Europa. En hier kreeg hij, dankzij co-producties met Frankrijk, opdrachten voor verschillende soorten films. Via zijn goede vriend Alberto Sordi, komiek, acteur en regisseur, met wie hij aan zo'n 30 films werkte, raakte Piccioni in 1978 betrokken bij de thriller Le Témoin, oftewel De Getuige. Naast Philippe Noiret speelt Sordi in Le Témoin een Italiaanse restaurateur van fresco's. En de ongelukkige man wordt in de Franse provincie ten onrechte beschuldigd van moord op zijn vrouwelijk motel. Hoewel er geen getuige is en vandaar dus de titel van de film. Regisseur Jean-Pierre Mocky manoeuvreert de politieonderzoek in de richting van een debat over de doodstraf die dan nog in Frankrijk kan worden toegepast en ook nog met de aloude guillotine. In de jaren 70 staat niet alleen het nut van de doodstraf ter discussie, maar er verandert ook heel veel in de muziek. En dat is te horen aan de scores die Piero Piccioni in dit tijdvak schrijft voor deze twee internationale misdaadfilms. Het verschil tussen Puppet on a Chain uit 1970 en Le Témoin uit 1978 kon niet groter zijn. Le Témoin gaat in première net nadat Saturday Night Fever een enorme hit bleek. En de maatschappij en de cinema die worden vanaf dat moment overspoeld door de disco. In Piccioni's score gaat zijn jazz dan ook over in het tempo van de disco. Het door Piccioni vaak gebruikte Hammond-orgel krijgt ook een bewerking. Dit keer speelt een kerkorgel de hoofdrol, omdat de zware, galmende klank zowel hemelse associaties kan oproepen als bitter verwijst naar het beschikkingsrecht van justitie over iemands leven. En dat wordt helemaal wrang wanneer Piccioni zelfs een kinderkoor inzet voor het hoofdthema. Op de titelrol wordt het gezongen door de Franse artieste Emeline. En de tekst is van Christian Doura. Op het einde van de film maakt de luchtige toon van Piccioni's themaatje het drama extra indringend. We gaan luisteren naar een studioorkest. Het wordt gedirigeerd door Piero Piccioni en hij soleert ook op de piano.

U hoort een studioorkest met Piero Piccioni op de bok en ook achter de piano. U hoorde muziek uit Le Témoin uit 1978. Daarmee besluiten we deze Sound of Movies, Jazz in de Film. Een programma dat wordt samengesteld door Kees Hoogenberg.

0: U luistert naar de Concertzender, waar we verder gaan met het programma The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, aflevering 49, met filmscores van de Engelse componist Julie Stein. Hij werd in 1905 in Londen geboren en hij overleed in 1994 in New York. Zijn eerste scores schreef hij in 1927 en zijn muziek wordt tot en met de dag van vandaag gebruikt in allerlei films en televisieseries. Deze keer zijn song Three Coins in a Fountain en scores voor de film It Happened in Brooklyn en Anchors Away. En met die laatste uit 1945 beginnen we. Teksten van Sammy Kahn met zang van Gene Kelly en Frank Sinatra. En u hoort een studioorkest onder leiding van George Strull.
1: We hate to leave. Yeah, we hate to leave.

0: En het waren scores uit de film Anchors Away uit 1945 met teksten van Sammy Kahn, zang van Gene Kelly en Frank Sinatra en een studioorkest onder leiding van George Stoll. U luistert naar filmmuziek van Julie Stein. De volgende is van de film It Happened in Brooklyn uit 1947. Zang Frank Sinatra, Jimmy Durant, Bobby Long, de Starlighters en Andre Previn piano. En wederom een studioorkest, maar dit keer onder leiding van Johnny Green.
1: You mind if I give you a small rundown?
2: No, not at all. Sit down.

En deze filmmuziek was afkomstig van It Happened in Brooklyn, een film uit 1947, met zang van Frank Sinatra, Jimmy Durante, Bobby Long, de Starlighters en Andre Previn piano, samen met een studioorkest onder leiding van Johnny Green. En u luistert, want u blijft luisteren, naar filmmuziek van Julie Stein. Songs uit Three Coins in the Fountain uit 1954 hoort u nu op tekst van Sammy Kahn met zang van Frank Sinatra en een studioorkest, dit keer onder leiding van Nelson Riddle.

Nelson Riddle dirigeerde een studioorkest. U hoorde zang van Frank Sinatra met Song uit Three Coins in the Fountain uit 1954 op tekst van Sammy Kahn. Muziek dus Julie Stein. Song Three Coins in the Fountain. Daarmee gaan we verder. Zoals bewerkt in de filmscore door Victor Jung in 1954. En hij dirigeert ook een studioorkest.

En dat was dus een bewerking van Three Coins in the Fountain door Victor Jong. En hij dirigeerde zelf een studioorkest. Je luistert nog steeds naar filmmuziek van June Steen. Tot slot twee ouvertures, Bells Are Ringing uit 1960 en Gypsy uit 1962. De National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everley.

twee, moet ik zeggen, twee ouvertures. Bells Are Ringing uit 1960 en Gypsy uit 1962. En zo heeft u in deze aflevering van The Sound of Movies geluisterd naar filmmuziek van Judy Steyn, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies, ons filmmuziekprogramma. Vandaag met filmmuziek van Engelse componisten uit een 24-cd-box met Engelse muziek. Een en ander gedirigeerd door Sir Charles Groves. Muziek van onder meer William Walton en ter opening muziek van Eric Coates, The Dam Busters March. Hier is de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir Charles Groves.

filmmuziek van Eric Coates. Dit was The Dam Busters March. Hetzelfde orkest gaat verder met muziek van Sir William Walton, Spitfire, Prelude en Fugue, Royal Liverpool Philharmonic.

U luistert bij de Concertzender naar The Sound of Movies, filmmuziek van Engelse componisten. Nog meer muziek van William Walton, Richard III. Ook nu weer door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, onder leiding van Sir Charles Groves.

Muziek van William Walton, Richard III, filmmuziek. En ook het volgende is van William Walton uit de film Hamlet, het stuk Hamlet and Ophelia.

Dat was filmmuziek van William Walton voor Hamlet door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir Charles Groves. Hetzelfde orkest nu in andere filmmuziek van Walton, Henry V's.

Welkom bij de Concertzender. Dit is The Sound of Movies. Deel 55 vandaag in de reeks Jazz in de Film. Met een vijfde aflevering over de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Geboren 1902, overleden 1979. Muziek in andermans uitvoeringen. En vandaag gaat het over South Pacific. Theater- en filmmusical uit 1949. De teksten werden geschreven door Oscar Hammerstein II. In deze eerste uitvoering Les Baxter en zijn orkest.

Dit is The Sound of Movies bij de Concertzender. Filmmuziek vandaag van Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. Vandaag gaat het over South Pacific. En dan nu een uitvoering van Les Brown and His Band of Renown. Gearrangeerd door Les Brown, Sonny Burke, Don Bagley, Frank Comstock, Billy May, Jay Hill en Wes Hensel. South Pacific.

In het komend uur kunt u bij de Concertzender weer gaan luisteren naar een aflevering van de Sound of Movies. Voor de 316e keer jazz in de film. En daarbinnen gaan we voor de tweede keer aandacht besteden aan muziek geschreven door François de Roubaix. Twee weken geleden, in het eerste deel van Jazz in de film met muziek van François de Roubaix, lieten we zijn thema's voor Diaboliquement Votre horen, een thriller met Alain Delon. In datzelfde jaar, 1967, krijgt de componist een tweede opdracht van de filmster. Delon speelt dan, onder regie van Robert Errico, een van de titelpersonages in Les Aventuriers. De andere avonturier in Les Aventuriers is Lino Ventura. En gezamenlijk gaan ze op zoek naar een gezonken vliegtuigje voor de kust van Congo dat een schat aan diamanten moet bevatten. Als hun informatie tenminste klopt, want aan het begin van de film zijn ze hun eigen vliegtuigje ook al kwijtgeraakt door een zogenaamde grap van bekenden. François de Roubaix maakt er een dynamische score bij. Hij componeert twee chansons met tekst.

schrijver Jean-Pierre Lang, waarvan het nummer Letitia prachtig sonoor wordt gezongen door Alain Delon. Letitia wordt de eerste hit van de Roubaix en het singeltje van Alain Delon staat lang in de Franse top 10. En de film zelf trekt meer dan 3 miljoen bezoekers. In de aftiteling klinkt Les Aventuriers, gezongen door Theo Shapiro. En hij was de laatste partner van Edith Piaf. Tussendoor, wanneer de vrienden een vriendin een zeegraf geven, voert Christiane Legrand, en dan hebben we het over de oudere zus van componist Michel Legrand, het nummer Enterrement sous-marin uit. En om de zee-effecten te beschrijven bevat dit stuk geen tekst, maar neuriet de zangeres, bekend van de Swingle Sisters, op de bekende Franse la-la-la-wijze met de melodie mee. En de strijkers zijn impressionistisch gearrangeerd door Bernard Gérard, de vaste orchestrator van filmcomponist Michel Magne. Gérard maakt van de ingetogen begrafenis ter zee een afscheid door het kerkorgel van de Église Saint-Roch toe te voegen. En verderop in de film klinkt het stuk Enterrement sous-marin nogmaals, maar dan met pianospel en gefluit van Roubaix zelf. En hij legt er zijn ziel en zaligheid in. De filmtitel voor de Engelse en Amerikaanse markt is The Last Adventure. De tragische ironie wil dat de componist 8 jaar na Les Aventuriers tijdens het nachtelijke duiken bij Tenerife in 1975 verdrinkt. We gaan luisteren naar muziek nu door een studioorkest dat zal worden gedirigeerd door orchestrator Bernard Gérard.

Na Les Aventuriers is de band tussen Alain Delon en François de Roubaix definitief gesmeed. In 1967 schrijft de componist de score voor nog een misdaadfilm met Delon. Ik heb het over Le Samouraï. De regisseur is Jean-Pierre Melville, voor wie iedereen bang is, vooral de componisten als Paul Mizrahi en John Lewis. Maar tussen Melville en de Roubaix gaat alles goed. In 2 weken tijd moet de componist de muziek af hebben. Eric de Marsan orkesteert de score en leidt de opname. En de eerste 10 minuten van de film hebben geen dialoog. Hier wil Melville de psyche van de hoofdpersoon, huurmoordenaar Jeff Castello, overbrengen op de kijker. Alain Delon speelt hem ijzig, zonder enig zichtbaar gevoel. De muziek moet het werk doen en de Roubaix legt met een miniem motiefje, dat bestaat uit een harp arpeggio van 3 noten, het onvermijdelijke lot van de killer bloot. In de slotsequentie laat de componist pas gevoel toe, via de trompetsolo, het symbolische instrument voor de eenling. De score wordt gedirigeerd door Eric de Marsan, die 2 jaar later zelf componist wordt. En als laatste hoort u een moderne remix van het Samouraï-thema, in 2005 gemaakt door New World-componist Nicolas Herrera.

1967 is echt een wonderjaar voor de dan 28-jarige François de Roubaix. Hij ontmoet naast Alain Delon ook Francis Dreyfus, uitgever van jazz en variétémuziek. Dreyfus herkent in Roubaix meteen de vernieuwer, die experimenten durft aan te gaan met orkestbezettingen, etnische instrumentatie en zelfs met het modelleren van de notenreeksen. Hij herkent ook dat een autodidact als de Roubaix juist verfrissing kan brengen. En hij herinnert zich de componist als een echte beatnik. De eerste soundtrack die Dreyfus op zijn eigen label uitbrengt is van de lange televisieserie Les Secrets de la Mer Rouge. De makers Claude Guillaumont en Pierre Larry verfilmen hiermee de levensloop van Henri de Montfrey, een beroemde Franse avonturier in Oost-Afrika rond 1900. De Montfrey, gespeeld door Pierre Massimi, zet een bedrijf op dat oesters kweekt langs de oevers van de Rode Zee. François de Roubaix voelt zich als een vis in het water in de zee en vanaf zijn negende doet hij al aan scuba duiken. Hij houdt van exotische locaties en dito muziek. Voor de 25 episodes van Les Secrets de la Mer Rouge zoekt hij naar telkens andere middelen om het idee van de zee in klanken vast te leggen. Hij gebruikt onder meer primitieve fluiten, schelpen om op te blazen en een xylofoon van kristal. In 1975 komt producent Pierre Larry met nieuwe afleveringen van de televisieserie waarbij ook de inmiddels 90-jarige avonturierschrijver Henri de Montfrey in beeld komt. En hiervoor bewerkt de Roubaix zijn muziek met moderne middelen en componeert er ook nieuwe bij. We laten er nog 4 tracks van horen. Maar nog even het volgende, want vlak na de opname verdwijnt de Roubaix in zee bij de Canarische eilanden, enkele maanden na het overlijden van Henri de Montfrey. En de televisieserie-uitgever Francis Dreyfus brengt de muziek uit samen met een plaat waarop de Montfrey zijn verhalen vertelt. Ook de heruitgave op cd die verschijnt op het label Disc Dreyfus.

En bij deze muziek is deze aflevering van The Sound of Movies met Jazz in de Film, waarin we voor de tweede keer aandacht besteden aan de muziek van François de Roubaix, geheel gevuld. Het programma werd samengesteld door Kees Hogenberg.

Welkom bij de Concertzender. Dit is The Sound of Movies. Deel 55 vandaag in de reeks Jazz in de Film. Met een vijfde aflevering over de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Geboren 1902, overleden 1979. Muziek in andermans uitvoeringen. En vandaag gaat het over South Pacific. Theater- en filmmusical uit 1949. De teksten werden geschreven door Oscar Hammerstein II. In deze eerste uitvoering Les Baxter en zijn orkest.

Dit is The Sound of Movies bij de Concertzender. Filmmuziek vandaag van Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. Vandaag gaat het over South Pacific. En dan nu een uitvoering van Les Brown and His Band of Renown. Gearrangeerd door Les Brown, Sonny Burke, Don Bagley, Frank Comstock, Billy May, Jay Hill en Wes Hensel. South Pacific.

Muziek uit de theater- en filmmusical uit 1949, South Pacific. Deze keer in een uitvoering van Les Brown and his Band of Renown. The Sound of Movies bij de Concertzender. Bedankt aan Kees Hoogenberg.

0: Wanneer u deze tune hoort, weet u dat u bij de Concertzender kunt luisteren naar The Sound of Movies. Vandaag aflevering 54 in de reeks Jazz in de Film. En dit keer ook een vijfde aflevering over de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Hij leefde van 1902 tot 1979. Words and Music uit 1948. Een muzikale komedie en tevens biografie over het duo Rodgers en Hart van de regisseur Norman Taurog. Muziek van Richard Rodgers op teksten van Lawrence Hart. Met zang van de hoofdrolspelers Mickey Rooney, Judy Garland, Betty Garrett, Lena Horne, Ann Southern en June Allison. Het MGM Studio Orchestra staat onder leiding van Lenny Hayton.
1: Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat.

plant. I like the green grass under my shoes. What can I lose?

Dat was de soundtrack bij Words and Music uit 1948, een muzikale komedie die ook biografie was over het duo Rodgers en Hart van regisseur Norman Turok. U luistert naar The Sound of Movies, u luistert naar Jazz in de Film en vandaag staat Richard Rodgers voor de vijfde keer centraal. Billy Rose's Jumbo, een romantische musical van Charles Walters uit 1962. De film gaat over het reizende circus van Anthony Wonder. Ook dit keer zijn de teksten van Lawrence Hart. U hoort onder andere Doris Day, Martha Raye, Jimmy Durante, James Joyce, die verzorgde de zangstem voor Stephen Boyd. Het MGM Studio Orchestra staat onder leiding van Georgie Stahl.

Piero Omeliani was niet alleen goed in het kopiëren van zijn eerdere successen, hij experimenteerde ook volop met nieuwe technieken en muziekvormen. In 1972 nam hij de fascinerende gok om een televisieserie over de klassieke wereld van de Romeinen te voorzien van een elektronische score. De serie Il Mundo dei Romani, geregisseerd door Corrado Sofia, die zich in eerdere films met de antieke oudheid had bezighouden, werd in 1973 uitgezonden door de RAI. Piero Umiliani zal zich voor deze anachronistische begeleider ongetwijfeld gesteund hebben gevoeld door Satiricon van Federico Fellini. In 1969 had Nino Rota voor die verfilming van de klassieke Petronius-vertelling ook elektronische klanken gecombineerd met historische instrumenten. Het gevolg was overigens toen wel dat het de kijker betrekkelijk koud liet wat de karakters overkwam. Umiliani weet zijn muziekstukken voor Il Mundo dei Romani wel een zekere beweging mee te geven. We laten enkele composities horen die bijna electrofunk avant la lettre zouden kunnen zijn. De muziek wordt in de Sound Workshop Studios in Rome uitgevoerd door Piero Umiliani e i suoi oscillatori. Een oscillator is een elektronische schakeling, zoals u wellicht weet, die een trillend signaal opwekt. Geluidstechnicus Claudio Budassi wordt dan ook met name genoemd op de soundtrack LP van Il Mundo dei Romani, die in 2016 opnieuw is uitgebracht. We gaan luisteren naar het laatste deel van deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hogenberg.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 51 in de serie Jazz in de Film met filmmuziek van de Amerikaanse componist Leonard Bernstein. Hij leefde van 1918, hij stierf in 1990. Hij schreef muziek voor Wonderful Town, een televisiemusical uit 1958, op teksten van Betty Comden.

is home, Christopher Street,

En dat was muziek geschreven door Leonard Bernstein voor de televisiemusical uit 1958, Wonderful Town, teksten van Betty Comden en Adolph Green. U hoorde zang van Rosalind Russell, Jacqueline McKeever, Sidney Chaplin en Jordan Bentley en een studioorkest onder leiding van Leeman Engel. Dan gaan we verder met muziek, ook gecomponeerd dus door Bernstein, Prelude, Fuga en Riffs, gecomponeerd tussen 1949 en 1952 voor klarinetist Woody Herman, maar nooit door hem uitgevoerd en vervolgens door Bernstein bewerkt als courtroom bijlay voor de Broadway musical A Wonderful Town. Maar in 1952 werd het daarin slechts gedeeltelijk gebruikt. Ten slotte kon het in zijn geheel gepresenteerd worden in What is Jazz? En dat was een televisieshow uit 1955. Luistert u naar Benny Goodman op klarinet, Columbia Jazz Combo onder leiding van de componist zelf in een opname uit 1955.

En u hoorde in de Sound of Movies een opname uit 1955, en wel van het Columbia Jazz Combo onder leiding van Leonard Bernstein, met op klarinet Benny Goodman. Muziek was dit van prelude, fugue en riffs, gecomponeerd door Bernstein dus. Tot zover deze Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. In onze serie Jazz in de Film, aflevering 47, filmscores van de Engelse componist Julie Stein. Hij werd in 1905 in Londen geboren en overleed in 1994 in New York. Zijn eerste score schreef hij in 1927. Zijn muziek wordt nog steeds gebruikt in allerlei films en televisieseries. Vandaag in The Sound of Movies één filmscore en één score voor televisie. Allereerst It Happened in Brooklyn, een romantische muzikale komedie van Richard Worf uit 1947, met een hoofdrol voor Frank Sinatra. De songteksten werden geschreven door Sammy Kahn. Zang van Frank Sinatra, Jimmy Durante, Catherine Grayson en Bobby Long. Pianosolos door Andrew Previn en ook een studioorkest onder leiding van Johnny Green.

En dat was zang door de hoofdrolspelers van de film On the Town uit 1949. Frank Sinatra, Gene Kelly, Jules Manchin, Bern Hoffman. En ze werden begeleid door een studioorkest onder leiding van Lenny Hayton. Muziek dus van componist Leonard Bernstein. En daarmee gaan we verder. 3 dance episodes from On the Town door de New Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein in een opname uit 1964.

En dat was tot besluit van deze aflevering van The Sound of Movies, gewijd aan muziek van componist Leonard Bernstein. De New York Philharmonic, onder leiding van de componist zelf in een opname uit 1964 met 3 Dance Episodes from On the Town. Het programma werd samengesteld door Kees Hogeveer.

Muziek staat centraal bij de concertzender 's nachts en overdag. Niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg. En dat alles dankzij de nieuwe concertzender radio-app voor Android, iPhone en iPad. Klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek. Alles is handig gerangschikt en gemakkelijk vindbaar. Want dat is de kracht van de concertzender radio-app. U kunt hem nu gratis downloaden via Google Play of App Store.

0: U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, aflevering 49, met filmscores van de Engelse componist Judy Steen. Hij werd in 1905 in Londen geboren en overleed in 1994 in New York. En zijn eerste score schreef hij in 1927. En muziek wordt tot en met de dag van vandaag gebruikt in allerlei films en televisieseries. En deze keer zijn songs Three Coins in a Fountain en scores voor de film It Happened in Brooklyn en Anchors Away te horen. We beginnen met scores uit Anchors Away 1945, teksten van Sammy Kahn met zang van Gene Kelly en Frank Sinatra, opgenomen in de MGM Studio met het MGM Studio Orchestra onder leiding van George Stoll.
1: We hate to leave. Yeah, we hate to leave.

0: pin-up gals that we so enjoy.
1: Tonight,

0: De muziek die u zojuist hoorde was afkomstig uit de film Anchors Away uit 1945 met teksten van Sammy Kahn. Zang van Gene Kelly en Frank Sinatra. U hoorde het MGM Studio Orchestra onder leiding van George Stoll. U luistert naar filmmuziek en wel van Julie Stein. It Happened in Brooklyn, film uit 1947. Met de zang van Frank Sinatra wederom. Jimmy Durant, Bobby Long, de Starlighters en Andre Previn bespeelt de piano. U hoort wederom de MGM Studio Orchestra onder leiding van Johnny Green dit keer.
1: You mind if I give you a small rundown?
2: No, not at all. Sit down.

Dat was vol muziek uit It Happened in Brooklyn, een film uit 1947. Zang Frank Sinatra, Jimmy Durant, Bobby Long en de Starlighters. En de pianist was Andre Previn. U hoorde ook het MGM Studio Orchestra onder leiding van Johnny Green. We luisteren naar filmmuziek van Judy Steen. Song uit de Three Coins in the Fountain. En dat is een film uit 1954 met tekst van Sammy Kahn. Zang van Frank Sinatra en een studioorkest onder leiding van Nelson Riddle.

Zang was dit van Frank Sinatra Studio Orkest onder leiding van Nelson Riddle. Het was muziek, zong uit de Three Coins in the Fountain uit 1954, tekst van Sammy Kahn. En de volgende song is ook uit Three Coins in the Fountain, zoals bewerkt in de filmscore door Victor Young in 1954. En nu uit te voeren door een studioorkest onder leiding van deze Victor Young.

Dat was een studioorkest onder leiding van Victor Jong. En Victor Jong die maakte ook de bewerking van deze song Three Corns in the Fountain. Een film dus uit 1954. U luistert naar filmmuziek van Judy Steen. Tot slot twee ouvertures. De ene is uit Bells Are Ringing uit 1960. En de tweede is uit Gypsy uit 1962. U hoort de National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everly.

En dat waren tot besluit van deze Sound of Movies, twee ouvertures. De eerste was Bells Are Ringing uit 1960 en Gypsy uit 1962 was de tweede. Filmmuziek van Judy Steen, uitgevoerd door de National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everly. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Bij de concertzender hebben we de film gestart en dat betekent dat u kunt gaan luisteren naar The Sound of Movies. Vandaag is dat muziek uit de film The Wonderful World of the Brothers Grimm. En de muziek is van de Amerikaanse componist Leigh Harline. Hij leefde van 1907 tot 1969. Het is een biografische film over de Deense broers Wilhelm en Jacob Grimm. De regisseurs van de film zijn Henry Levin en George Pal. Het MGM Studio Orkest vertolkt de soundtrack.

In The Sound of Movies heeft u geluisterd naar muziek uit de film The Wonderful World of the Brothers Grimm van de Amerikaanse componist Lee Herlein. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenbirk.

Dit is de Concertzender met ons programma The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, aflevering 47, met filmscores van de Engelse componist Julie Stein. Hij werd in 1905 in Londen geboren en hij overleed in 1994 in New York. Zijn eerste score schreef hij in 1927 en zijn muziek wordt tot en met vandaag de dag gebruikt in allerlei films en tv-series. We laten in deze aflevering van The Sound of Movies muziek van hem horen uit twee films en een theatermusical. Om te beginnen Step Lively uit 1944. De teksten zijn van Sammy Kahn en u hoort onder andere Frank Sinatra. En dat allemaal samen met het RKO Radio Symphony Orchestra onder leiding van Konstantin Bakalejnikov. Het is een Amerikaanse musical film. Een groep repeteert in een penthouse suite van een hotel. En iemand heeft daar geld voor geïnvesteerd. En als hij verhaal komt halen, blijkt alles in een chaos te verlopen. Uit 1944.

U luistert naar muziek uit de film Step Lively. Nou is dit een live radioprogramma en we doen nog ouderwets vanavond en deze middag met vinyl. Dus de technicus draait nu de grote grammofoonplaat om en zet de naald er weer boven. En we gaan weer gewoon verder met de rest van de muziek uit de film Step Lively.

That's All, zongen ze. Nou, u hoorde het filmmuziek van Judy Stein uit de musical film Step Lively uit 1944. Er zijn toen songs gemaakt die het niet hebben gehaald, zoals je dan zegt. Songs die niet werden gebruikt in de film. Daar laat ik u graag toch nog twee van horen. Frank Sinatra zingt samen met Gloria De Haven twee songs, twee ongebruikte songs uit de film Step Lively.

It's only money, it's only gold, zongen ze. U luistert naar filmmuziek van Julie Stein. Drie songs uit de film Double Dynamite. Frank Sinatra, Groucho Marx en Jane Russell. Nog meer muziek van Julie Stein. Theatermusical High Button Shoes uit 1947. Gaat er een heleboel nummers uit horen. En u zal ook heel veel herkennen, want er zit ook bewerking in. Bijvoorbeeld in de Tribute to Jerome Robbins. Daar hoort u muziek terug van Leonard Bernstein, van Stephen Sondheim, Jerry Bock en Moose Charlap. Alles gespeeld door de Boston Pops Orchestra onder leiding van John Williams.

In dit programma The Sound of Movies zijn we heerlijk bezig geweest met grammofoonplaten omdraaien, rechtzetten, de naald erboven. En dat allemaal om u filmmuziek te laten horen, gecomponeerd door Julie Stein. Dit programma, The Sound of Movies, werd samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenburg.

U luistert naar de Concertzender en u heeft het al begrepen. Met deze tune kunt u weer gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 295ste keer aandacht voor jazz in de film en daarbinnen voor de 31ste keer aandacht voor de componist Piero Piccioni. Het boek La Dame aux Camélias is de spreekwoordelijke roman uit de periode van de romantiek. In 1848 romantiseerde Alexander Dumas junior in zijn boek de tragische geschiedenis van een volksmeisje uit Normandië dat als courtisane in Parijs roem vergaarde bij aristocraten en kunstenaars. En daar bezweek ze al op haar 23ste aan de TBC. En deze tuberculose velde haar een half jaar voordat ze door de roman van Dumas onsterfelijk zou worden. Het verhaal van de dure prostituee zorgde voor een schandaal, ook in de toneelbewerkingen of als opera. La Traviata van Verdi werd in 1853 dus ook met zulke gemengde gevoelens ontvangen. En in 1912 werd het boek voor het eerst verfilmd met Sarah Bernhardt in de titelrol en ze zouden nog tientallen verfilmingen volgen. In het Engels heette La Dame aux Camélias veelal Camille, naar de bloem Camellia japonica. In de zwijgende film Camille uit 1921 speelt Rudolf Valentino de jonge man Armand Duval. En dat is dus de jonge man die verliefd wordt op de donkerharige schoonheid. En niet voor niets heeft deze Armand Duval dezelfde initialen als Alexander Dumas. De schrijver zelf namelijk was in zijn jeugd als een blok gevallen voor deze dame. Het dramatische verhaal is ook overgezet naar de moderne tijd, waarin er minder problemen werden verwacht met de censuur. De Amerikaanse regisseur Radley Metzger had naam gemaakt in de porno-industrie voordat hij zich, medio jaren 60 was dat, ging richten op het importeren van kunstzinnige erotische speelfilms uit Scandinavië. En zo kwam hij op het idee dat hij ook dit soort films zelf kon maken. Met zijn sterke gevoel voor belichting, chique locaties en spannende mise-en-scènes kwam hij in Italië terecht. En daar draaide Metzger in 1969 een nog verder geërotiseerde versie van La Dame aux Camélias met de Engelse titel Camille 2000. Het verhaal wordt hierin weer verteld vanuit de hoofdpersoon, de jongeman Armand Duval, een rol in dit geval van Nino Castelnuovo. En de dame heet ook weer Marguerite Gauthier, gespeeld door de Française Danielle Gobert. In de vrijgevochten jaren 60 is zij verslaafd aan seks en aan geld. Nieuw aan deze versie is dat ze nu verliefd wordt op de knappe zoon van een industrieel in Rome. En de argwanende dominante vader van die jongen is er de oorzaak van dat de prostituee sterft aan een overdosis drugs. De score bij Camille 2000 is een kolfje naar de hand van Piero Piccioni. De lange titelrol begint met een romantisch liefdesthema, maar gaat over in muziek die past bij alle woeste orgies in de dure villa van de Gaul Girl. Piccioni was een meester in het componeren van achtergrondmuziek die door de instrumentatie, in dit geval van Hammondorgel, elektrische gitaar en staccato bespeelde saxofoons, tragiek en onheil laat doorklinken. En de score van Camille 2000 die werd gearrangeerd en ook gedirigeerd door de componist zelf.

U hoorde de score voor Camille 2000, gearrangeerd en ook gedirigeerd door de componist. We hebben het over Piero Piccioni uiteraard. En ter aanvulling draaien we nog een toepasselijk voorbeeld van een Piccioni-compositie die als cocktailmuziek een eigen leven is gaan leiden. Voor de komedie Il Diavolo schreef Piero Piccioni in 1963 een themaatje dat hoofdrolspeler Alberto Sordi begeleidt op zijn zakenreis naar Zweden. De zakenman gaat naar het moderne land om bont in te kopen, maar fantaseert eigenlijk meer over seks met vrijzinnige Zweedse vrouwen. In oktober vorig jaar heeft u hiervan de gehele soundtrack kunnen horen van deze film dus. In 1965 neemt klarinetist Ecker Bilk het hoofdthema op onder de titel die de film in de Verenigde Staten kreeg, namelijk Too Bad or Not Too Bad. En voor de zekerheid vertel ik het dan maar even, bad met een E in dit geval. Hij zette het op zijn LP Great Themes from Great European Movies en voerde het uit met de Lion Young String Chorale onder zijn artiestennaam Mr. Ecker Bilk. De Engelsman Bernard Stanley Bilk tooide zich namelijk altijd met sikje, gestreept vest en bolhoed als een doortastende heer. En de bijnaam Ecker betekent eigenlijk in de straattaal kameraad. Dit weerhield hem overigens niet van ondeugende anseneringen, waarbij hij met zijn basklarinet mooie flappers te lijf ging. En flappers zijn jonge vrouwen met bobkapsel uit de Dixieland-tijd.

U hoort het thema dat Piccioni schreef voor Il Diavolo. Tot zover deze Sound of Movies, Jazz in de Film, met werk van Piero Piccioni. Samengesteld is dit programma door Kees Hoogenberg.

En met deze tune kan het niet missen. We zijn bij de Concertzender toe aan een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 45 in de reeks Jazz in de film. Dit keer voor de vierde maal gewijd aan Alfred Newman. How to Marry a Millionaire, een romantische komedie van Jean Negulesco uit 1953... met de beroemde actrices als Marilyn Monroe, Betty Grable en Lauren Bacall. Toegevoegde muziek werd gecomponeerd door Cyril G. Mockridge en Edward B. Powell. De big band arrangementen zijn door Nelson Riddle gemaakt. U hoort een studioorkest onder leiding van Alfred Newman.

En het was een studioorkest onder leiding van Alfred Newman. Muziek afkomstig van de film How to Marry a Millionaire. Een romantische comedy van Jean Negulesco uit 1953. Met beroemde actrices als Marilyn Monroe, Betty Grable en Ron Bacall. Gaan we verder met de muziek van Alfred Newman. Als aanvulling volgen er nog twee thema's uit beroemde scores van Alfred Newman. Thema Conquest uit de avonturenfilm Captain from Castile uit 1947. Henry Mancini en his Big Band hoort u en het jazzarrangement stamt van Henry Mancini.

En als u deze scores herkende, ze waren uit het thema Conquest uit de avonturenfilm Captain from Castile uit 1947. U hoorde Henry Mancini en his Big Band. En Henry Mancini heeft zelf ook het arrangement gemaakt. Gaan we nog naar een thema uit de film A Certain Smile uit 1958. U hoort een studioorkest.

Een studioorkest speelde het thema uit de film A Certain Smile. 1958 is deze film gemaakt. En tot zover deze aflevering van de Sound of Movies, samengesteld weer door Kees Hoogenberg.

Welkom bij de Concertzender. Aflevering 43 in de reeks Jazz in de Film. Met daarin alweer het derde programma over de componist David Rexon. David Rexon die leefde van 1912 tot 2004. Hij studeerde onder andere bij Arnold Schoenberg. En hij was een bijzonder goede vriend van George Gershwin. En speelde later met Benny Goodman en zijn orkest. David Rexon componeerde voor meer dan 100 films, tekenfilms en tv-series. U kunt nu luisteren naar, en let wel, een grammofoonplaat. Een echte oude LP. En de technicus zit al handenwrijvend achter de draaitafel om dit mooi voor u te laten horen. Force of Evil, zo heet de film. Een film noir van Abraham Polonsky uit 1948. Een advocaat regelt de zaken van een crimineel uit het gokcircuit van New York. U luistert naar het studioorkest onder leiding van de componist zelf, David Rexon.

0: Force of Evil, een film noir van Abraham Polonsky uit 1948. En het was dus David Rexin die daar de muziek voor schreef. Dat heeft hij ook gedaan voor tekenfilms. We laten nu muziek horen uit Giddy Up, Unicorn in the Garden en Madeline. Films uit 1950, 1953 en 1952. Filmmuziek van David Rexin.
1: Here is the entire portion of Giddy Up, scored by David Rexin, that accompanies the dancing horse. The composer has called this dance sequence Hoof Loose and Fancy Free, or What Killed Vaudeville?

In dit programma The Sound of Movies luistert u naar filmmuziek van David Raxin. En zojuist heeft u muziek gehoord bij 3 tekenfilms. Dan nu weer naar het grotere werk. U luistert naar Carrie, een romantisch drama van William Wyler uit 1952. Het boerenmeisje Carrie Meeber trekt naar de grote stad Chicago op zoek naar succes. Maar door haar goedgelovigheid komt ze echter al gauw in de problemen. De hoofdrollen speelden in die film Laurence Olivier en Jennifer Jones. U luistert naar Carrie, muziek van David Raxin.

U luistert naar filmmuziek van Harold Arlen. En dat was muziek uit de film Cabin in the Sky uit 1943. U hoorde onder andere de sterren Ethel Waters, Louis Armstrong en Lena Horne. We gaan verder met de titelsong uit de film Stormy Weather uit 1942. De tekst is van Ted Kohler en het wordt gezongen door Lena Horne.

0: a time.
1: Dat was Lena Horne. Ze zong Stormy Weather uit de gelijknamige film uit 1943. U luistert naar filmmuziek van Harold Arlen. We gaan verder met diverse filmsongs met zang van sopraan Judy Kay. We beginnen met Fancy Free, op een tekst van Johnny Mercer. Dan gaan we verder met Green Light Ahead, geschreven voor, maar niet gebruikt in de film A Star Is Born uit 1954. De tekst is van Ira Gershwin. Dan hoort u Sing My Heart uit de film Love Affair uit 1939, op een tekst van Ted Kohler. En tenslotte hoort u God's Country, geschreven in 1937, maar pas gebruikt in de film Babes in Arms uit 1939. De tekst komt van Yip Harburg. U hoort de sopraan Judy Kay met Peter Howard op piano.